Nog nooit was dit zo'n nacht. Volken, vecht in volken. Een broer tegen een ander. Wit en zwart en zwart.

dink dat hier die kind weer eendag terug sal keer, om as rechter te kom oordeel en as koning

Van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my, na my, van my,

0: balığın yanında, ma yanında ama var ne ne?
1: Değil bari, skat! O kendi var ne? Ons gaf ik hem hier oefenen, dat jij die balığın niet leg kan hebben. Maar gelukkig, hoef ons niet bekommer te wees nie. Want ons God is so groot, hy hou glans die hele wereld in sy hand. Ach, sing saam met ons toe, grijp my bal en dan speel

Vandag het ons geleer, selfs klein gebede maak groot verskil. Jy is klein, maar jou gebede is groot. Hou aan stap, hou aan glo, en laat jou klein voetjies groot spore trap. Tot volgende week op Klein Voetjies.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

0: betrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke bad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien. Hy is nou een gerinde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy doem nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy vas. En nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan het stop, daar staan en roep. En om Skollie sal jou bederf. Met

Hierdie was sy Amarok. Gesê een vrou in een pakkie is diezelfde bok. Sy soek een bykie vroom vroom petrol trap. Soek een bykie soen soen loop sy glad. Doen het vir volk en vaderland my maak.

0: Owen Susak, Ranke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.